Karibu wajibuwe kubanzwa okubia kandi kama wetu haukombe voko hano ni kasinde kengo mpo mneti mbile kubini kazini kande mkata kerende kubini kutu eche omukani mvukache yani kane ebebele kumwa eche kare kawa na vo mama haba kalu roko somba.